Iets aan ietsje stoots, wat totaal verdoet. En dacht, dat kan nog ja niet zijn. Nee, doch hij zelfs had dat natuurlijk ook al in je plan.

Waar vrij gaat de haan van mij vloos, maar in het laatst. Zo wat bracht me nacht, en ik mis je vroeg. En ik schreef aan bij Neckerman, dan. Ik zag een lieve Neckerman, schreef en zal er zijn.